0: waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.
1: Word wakker elke ochend, met een brief hier in my kop, maar daar is nie een naam of een terug adres op, gelos vir my in drome.

0: It's Roxette with The Look. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane. Ek hier geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou pad. Op die woensdagochtend en dan natuurlijk, dit was Catch My Status vir ochend, waar ek vir jou een klomp status opgesit het, en ek het vir jou gesê, daar is een specifieke emoji, jy moet hom graag gaan soek, en dan moet jy hom vir my terugcomment. En jy het vir my heel wat ingestuur, kom ons kyk wie was die heel eerste persoon, wie dit vir my ingestuur het, the very, very first person to catch my status this morning was Rian. Baie, baie geluk, jy was volgende heel eerste om my status te vang. Shoutouts on order for Susan, Johan, Quinten, Magda het hier gesê goeiemorgen, Piet en Gloria het gesê goeiemorgen, André, Warren, nog een gekry van Lynette af, hier een gekry so van Rieta af, sowel as Karen en Anzel. Good morning, good morning, good morning. Wat was vir oggend se catch my status? Dit was so klein sneeuwvlokkie emoji wat ek vir jou daar gesit het, want dit is nog steeds bibberend koud vir oggend, maar hopelik teen die einde van die week draai die temperatuur so bietjie, so trek nou maar al ekstra baadjie aan, kry ietsie ekstra warms, hou die gemoedere hoog, you've got this. Ek en jy speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Hier op The Morning Lock en heerlijke muziek nog vir jou pad. Dit is nog steeds jou Get Up and Go.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: En dan zei, de Paletones vir julle so om 90.6 en push me to the floor. Afrikaans en iets om 4 en sport is alles op pad volgende, maar voordat ons daarbij kom, kom ons gaan kyk wat enige probleem op ons paai is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
0: Nou ja, niks om te rapporteer op hierdie stadium nie, onthou ons WhatsApp nommer, sou jy op enig iets afkom, wat verkeer verwant is, asseblief stuur dit vir ons deur op 0623445545, ry versigtig, wees bedaag en wees geduldig, en kom veilig by jou bestemming aan.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

En dan zijn hier op een 6 met Jakkels Vibes en Sun mij in die donker. Ja, dan zei. En ja, oké, okay, ik maar eerder nog zien. Dit was ons altijd maar een ding geweest daar bij die ijskatsbaan. Vroeger jaren, daar zo'n valpark was ons altijd die ijskatsbaan. Het was altijd die kappelsdans gehad. Waar die licht aan zit en als je wit aan het je uitgestaan soos een seerduim. Maar ja, oké. Okay. Kom ons los dit nou maar daar. Dis gedane sake. Alright, ons let me just give you the rundown of the bio of this band. Scottish rock band that was formed in Glasgow in 1977. And well, the members were of course Mick McNeil, Derek Forbes, Brian McGee, Mel Gaynor and John Giblin. Those were members of it. And well, some of the songs that they gave us, Don't You, Belfast Child, also New Gold Dream, and well, a bunch of other hits that they gave us as well throughout the years. Yeah, Hypnotized was another one. That was a cool song, as well as a bunch of others. Let There Be Love, All the Things She Said, See the Lights, etc., etc., etc. But I want to know what the name of the song is. Have a listen, and please tell me if it sounds familiar. Get your answers through to me. Here we go.

0: En dan zijn hier Club 6 is Justin Bieber VLM met Love Yourself. Hey Zeldine, who's leaving who? Voor dan geweest. Nou ja, tijd voor mij om te lieven. Ik is op pad huiswaarts. Baie dankie voor die keier hier op Overdrive. Moeilijk gemaakt. Dier Gelmar. Was baie lekker geweest. Want ons sportprogram volgende aan die beurt. En dan het ons ook jou midweekbaan. Dus met Arno later vanavond. En dan ja, nog lekker geselskap. Tot en met 12 uur toe. So daar sê, wat jullie ook al doen, geniet het. Bly warm. Hou jou troeteldieren warm. En ja, as jullie op die pad is, asseblief ry voorzichtig en kom veilig by jullie bestemming aan. Geseende. Woensdag aan vir jullie verder. Geniet het. Tot ziens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
2: You're part of the family.

0: lekker.
1: Bobby van Jaarsveld zag op al die rechte plekken, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Nou is het tijd om my winner bekend te maak van jou Lyriekraai speelietjie. En ek het kos kyk gou wat gebeur het op die WhatsApp-lijne. B. Beneke, you've got it right, jy het om reg. Het is Kederen met kaptein Spanie Seile. Dis nie meisie nie Amanda. Chrissy, dan sê Chrissy, dit is kaptein. Yes, jy is helemaal reg. Maar die vinnigste vingers vanavond was gewees Marie. Nou, dan sê Marie, jy wen hy kroon tot en met volgende week toe. Dan kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Hier is hy, Kederen met kaptein.

Karlien Husselman met Ditto, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aan tussen 7 en 9 saam met Marno. Nou is het tyd vir musiek flink dink wat ek vir jou een stukkie van een liedjie speel en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing om. Hier is jou eerste aflevering, luister mooi!

Volkan van Heerden met Alternatief Verlief, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdagavond tussen 7 en 9 saam met maar nou. Ons is bezig met muziek flink ding, wat is hierdie liekies naam? Wie sing hierdie liekie? Laat weet vir my 0623445445.

Melanie van Jay net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Ons is besig met musiek flink ding. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545.